0: dansen op hoog niveau wordt dubbel daffel gaan vannacht. Een klein beetje anarchie in de ziel en Notre-Dame luidt anders. Ze lacht in hoofdletters, alles bloot. Het naakte ochtendlicht ligt niet en ik heb nog een kwart voor straks.
1: This fuck is spooky, nigga.